hallo, hier Hilvers en Tillo, die radio. Ze brengen vreugd in de vaste zin, men amuseert zich zo. Marconi, oh, wij danken u en eren u genie. Uw vinding bracht u mee.